kwihabura hanze nkurikire nuko uwo musore agenda atavutse icyo cyatumye Yesu aherako